0: bent geweest, een beetje om iemand te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm,
0: je gaat met je
1: koud.
0: Naar Italië. Ga je niet een...
1: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaan gratis in
1: het reisgebied.
0: Nee? Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
2: Nee, ik ga er vanuit
1: de lekker. Nu is het warm.
2: Maar ik ga er ook vanuit de Gent.
0: Jij hebt een soort van buien
1: raad. Dat is wel handig. Ja. Ja, maar jij bent al.